wat hij kunt, zal springen die om. Zo gaat dit zo de wet. Ik heb geen geld, maar los me am leem. Mijn ketel am holz, des kan er de geen. De Räuber schaut zo, dan wird er bleich. Das goldene Kettler, ihr kennt's gleich. Sei